0: xibaar yi ci Benno FM. Xibaar yi ci Benno FM.
1: Benno FM xibaar yu woor te wér.
2: Benno FM
1: xibaar yu woor te wér.
0: Xibaar yi ak Biane Diop.
2: Benno FM rajo bi nekk ci wetu rom.
0: Xibaar yi ci Benno FM.
2: Benno FM
1: xibaar yu woor te wér.
2: Benno FM
1: xibaar yu woor te wér.
0: Xibaar yi ak Biane Diop.